0: Germany.
1: Come on. Oberstudio op de Zuidlaxie. Wait, wait, wait. Bij je steen, de koos kan ik. Come on.